0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Een man uit Dordrecht is de afgelopen dag aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de cocaïne die eind mei werd gevonden in de versafdeling van de Lidl supermarkten in Noord-Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij drugssmokkel. De politie heeft de woning van de man doorzocht. Naast een geldbedrag van 53.000 euro nam de politie een auto en een motorboot in beslag. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de Eimond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat melden staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. En dan het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Een man uit Dordrecht is de afgelopen dag aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de cocaïne die eind mei werd gevonden in de versafdeling van de Lidl supermarkten in Noord-Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij drugssmokkel. De politie heeft de woning van de man doorzocht. Naast een geldbedrag van 53.000 euro nam de politie een auto en een motorboot in beslag. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de Eimond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat meldde staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. En dan het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Je luistert naar Nachtwacht. Radio voor dromers en denkers.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een gymnasium in Den Bosch had een 13-jarige leerling niet mogen wegsturen naar racistische, met AI-model krokgemaakte filmpjes over een docenten. Dat oordeelt de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen direct weer toelaten. De school stelde dat de rust, orde en veiligheid ernstig waren aangetast. De Turkse president Erdogan gaf alle leiders bij de NAVO-top in Ankara een pistool cadeau. Dat meldt de Britse premier Starmer. De wapens droegen de naam van de ontvanger en gingen vergezeld van munitie. Starmer moest zijn geschenk achterlaten omdat meenemen illegaal zou zijn, ondanks een brief van Erdogan die exportbeperkingen ophief. Amerikaans leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Dat meldt het leger zelf. Iraanse media melden explosies en stroomuitval bij Konarak, Shababar, Bandar Abbas en Bushehr. Iran kondigt vergeldingsacties tegen Amerikaanse legerbases aan. De VS noemt de aanvallen nodig voor de vrije doorvaart door de straat van Hormuz. En een Limburgs bouwbedrijf moet een oud werknemer ruim 29.000 euro betalen aan onterecht ontslag op staande voet. Dat oordeelde de rechter gisteren. De ontslagbrief was te vaag en diende als rookgordijn om goedkoop van de man af te komen. De directie meldde zich zelfs een dag voor de zitting af. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een gymnasium in Den Bosch had een 13-jarige leerling niet mogen wegsturen naar racistische, met AI-model krokgemaakte filmpjes over een docenten. Dat oordeelt de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen direct weer toelaten. De school stelde dat de rust, orde en veiligheid ernstig waren aangetast. De Turkse president Erdogan gaf alle leiders bij de NAVO-top in Ankara een pistool cadeau. Dat meldt de Britse premier Starmer. De wapens droegen de naam van de ontvanger en gingen vergezeld van munitie. Starmer moest zijn geschenk achterlaten omdat meenemen illegaal zou zijn, ondanks een brief van Erdogan die exportbeperkingen ophief. Amerikaans leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Dat meldt het leger zelf. Iraanse media melden explosies en stroomuitval bij Konarak, Shababar, Bandar Abbas en Bushehr. Iran kondigt vergeldingsacties tegen Amerikaanse legerbases aan. De VS noemt de aanvallen nodig voor de vrije doorvaart door de straat van Hormuz. En een Limburgs bouwbedrijf moet een oud werknemer ruim 29.000 euro betalen aan onterecht ontslag op staande voet. Dat oordeelde de rechter gisteren. De ontslagbrief was te vaag, diende als rookgordijn om goedkoop van de man af te komen. De directie meldde zich zelfs een dag voor de zitting af. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien.

0: favoriete muziek.
1: Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen.
2: Je ziet ons niet.
3: Maar je hoort ons wel.
4: Solo Radio. Solo Radio. De mooiste muziek.
5: Het is 7:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
6: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een gymnasium in Den Bosch had een 13-jarige leerling niet mogen wegsturen naar racistische, met AI-model krokgemaakte filmpjes over een docenten. Dat oordeelt de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen direct weer toelaten. De school stelde dat de rust, orde en veiligheid ernstig waren aangetast. De Turkse president Erdogan gaf alle leiders bij de NAVO-top in Ankara een pistool cadeau. Dat meldt de Britse premier Starmer. De wapens droegen de naam van de ontvanger en gingen vergezeld van munitie. Starmer moest zijn geschenk achterlaten omdat meenemen illegaal zou zijn, ondanks een brief van Erdogan die exportbeperkingen ophief. Amerikaans leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Dat meldt het leger zelf. Iraanse media melden explosies en stroomuitval bij Konarak, Shababar, Bandar Abbas en Bushehr. Iran kondigt vergeldingsacties tegen Amerikaanse legerbases aan. De VS noemt de aanvallen nodig voor de vrije doorvaart door de straat van Hormuz. En een Limburgs bouwbedrijf moet een oud werknemer ruim 29.000 euro betalen aan onterecht ontslag op staande voet. Dat oordeelde de rechter gisteren. De ontslagbrief was te vaag, diende als rookgordijn om goedkoop van de man af te komen. De directie meldde zich zelfs een dag voor de zitting af. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. En tot zover het nieuws.
5: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
7: Goedemorgen, de dag is weer begonnen.
8: Goedemorgen!
7: De zonlicht valt naar binnen, ik voel me weer gewonnen. Koffie is klaar, de aroma in de lucht, ik draai de radio.
8: Goedemorgen.

0: tijd voor een spelletje.
1: Wat? Huh?
2: Raad de hit. Welke hit is dit? Raad de hit.
0: Ja, ik ga er niks over zeggen. U hoort over een, laten we zeggen, een kwartiertje ongeveer. Nou, een klein kwartiertje is het. Hoort u de opgave nog een keer. En over ongeveer een half uurtje gaan we uiteraard de oplossing laten horen. Maar voor nu gaan we weer verder met de muziek. En dat is Jerry Lee Lewis. And I forgot to remember to forget.

0: gewoon lekker opstaan.
1: Op Radio Emmeloord. Radio
0: lekker aan het ontbijt. Koffie erbij. Kopje thee kan ook. En dat doen we nu met de Kinsman Dash. Kinsman Dash. En I searched around. Ja, dat zei ik net. Ze zangen er al. Oh, wacht. Hij komt eraan. Hij moet nog even een slokje. Slokje water natuurlijk. Slokje thee. Even de keel smeren. Ja, daar komt hij aan. Ja, klaar voor.

0: dan gaan we nog even een herhalingje doen.
1: Wat? Huh?
0: Even een reminder. Huh? Welk nummer was het?
2: Raad de hit. Welke hit is dit? Raad de hit.
0: Ja, welke hit is dat? Nou, dat hoort u over ongeveer eens even kijken. Een minuutje of, zeg maar een kwartiertje. En dit is Katje Gugu. Katje Gugu. Katje Gugu. And Too Shy.

0: precies.
1: Dit is Wakker Worden met Wolter.
0: En dit is Wakker Worden met Paul Enka. And something happened.

0: wat?
1: Tijd voor de oplossing.
2: En dit was de oplossing van Raad de Hit.
1: Ja, en dit was dus de oplossing. Het zijn The Kinks en Waterloo Sunset. Dat was de oplossing van Raad de Hit. Had u hem goed of had u hem niet goed? Maakt niet uit. We draaien hem sowieso.

luisteren. En misschien tot zometeen. En als dat niet lukt, dan zou ik zeggen een hele fijne dag. En blijf gewoon luisteren. Als het lukt, want de muziek gaat hier gewoon de hele dag door. We sluiten af met Tight Fit. En The Lion Sleeps Tonight. Awiyambamba. Awiyambamba. Awiyambamba.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De politie heeft sterke aanwijzingen dat Nederland...

0: Nederlandse criminelen betrokken zijn bij de hack van provider Odido. Een Nederlands sprekende beller deed zich voor als IT-medewerker en buiten zo gegevens van ruim 6 miljoen klanten. Betrokkenheid van buitenlandse criminelen wordt niet uitgesloten. Op het strand bij Velsen-Noord zijn afgelopen nacht meerdere recreatiehuisjes afgebrand. Rond 2 uur kwam de melding binnen, waarna de brand weer opschaalde en omliggende huisjes uit voorzorg ontruimde. Om 3:45 kwam het zijn brandmeester. De oorzaak van de brand is nog niet helemaal duidelijk. Een gymnasium in Den Bosch had een 13-jarige leerling niet mogen wegsturen naar racistische, met AI-model krokgemaakte filmpjes over een docenten. Dat oordeelt de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen direct weer toelaten. De school stelde dat de rust, orde en veiligheid ernstig waren aangetast. De Turkse president Erdogan gaf alle leiders bij de NAVO-top in Ankara een pistool cadeau. Dat meldt de Britse premier Starmer. De wapens droegen de naam van de ontvanger en gingen vergezeld van munitie. Starmer moest zijn geschenk achterlaten omdat meenemen illegaal zou zijn, ondanks een brief van Erdogan die exportbeperkingen ophief. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

En we beginnen vandaag met, of beginnen dit uur eigenlijk, of vandaag, het is maar net wanneer u begonnen bent met luisteren. Dit zijn de Star Sisters en de Starzone 45.

0: maken. Doe maar.
1: Goedemorgen, dit is Wakker Worden met Wolter op Radio Emmeloord. Kopje koffie erbij.
0: En een broodje graag. Dit zijn Kenny Rogers en Dolly Parton. En

0: Tijd voor een hit uit Nederland.
1: En wat voor een hit? Het is een band die in 1967 Soul Invention heette. En er kwam een zanger solliciteren eigenlijk. En die heette Hans Bouwens. En die werd aangenomen. In 1969 hebben ze 3 nummers opgenomen. Na een geslaagde auditie bij platenlabel Negram. En een van die nummers was Little Green Bag. Die gaan we natuurlijk niet draaien. Ze hebben toen ook hun naam veranderd. En ze heten vanaf toen de George Baker Selection. Dit is uit 1975 van de George Baker Selection. Paloma Blanca.

0: was een hit uit Nederland.
1: Klopt. En dit is Melissa Etheridge. Melissa Etheridge. And Like the Way I Do.

0: hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Een hele.
1: Een hele.
0: Hele, hele, hele goede morgen.
2: Ja, precies. Wakker worden. De zon komt op en de radio gaat keihard aan.
1: Nee, die stond al aan.
2: Naar het enige echte Radio Emmeloord. Tijd voor je dagelijkse dosis.
1: En dat de hele dag, hè?
2: Een vers kopje koffie en natuurlijk de allerbeste muziek.
1: Juist.
2: Goedemorgen.
1: Gewoon 24 uur per dag. Hier bij Radio Emmeloord.
2: Met Wolter.
1: En dit is Wakker Worden met Wolter. En wij gaan verder met Cars.

Shake it up. Ja, shake je bed maar op. Shake it up. Maak je bed maar op. Shake it up. Dit is De La Soul en Me, Myself and I. Oftewel, gewoon ikke.

een beetje Japanse muziek. Dit is Aneka en de Japanese Boy. Japanese.

0: Tijd voor een hit uit de top 40.
1: Nou, vooruit. Tijd voor een hit uit de top 40. En voor de top 40 van deze keer gaan wij terug naar 1977. Dit nummer kwam binnen op 23 april 1977. Heeft er uiteindelijk 15 weken in gestaan. En als hoogste bereikt de nummer 1. En ze waren met z'n zessen, later met z'n vieren. En ze gingen uiteindelijk met z'n tweeën door. En het zijn The Guys and Dolls. You're My World.
0: Dit is een hit uit de top 40 van
2: 1977.

En dit is gewoon weer. Of gewoon weer. Dit is gewoon weer muziek. Dit is Eric Clapton. And you look wonderful tonight. Nou, dat moet nog even wachten hoor. Het is nog vroeg. De hele dag moet nog komen. Maar vanavond zie ik er goed uit.

0: is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen.
2: Democraat Graham Plattner heeft zich vannacht teruggetrokken uit de race voor een senaatszetel in Maine, na beschuldigingen van verkrachting en mishandeling door meerdere ex-partners. Plattner leidde in peiling op de Republikeinse senator Susan Collins, die de staat sinds 1997 vertegenwoordigt. De Democraten moeten nu een vervanger zoeken. Een wolkenkrabber in aanbouw in Manhattan die dreigde in te storten is gestabiliseerd. Dat meldt de burgemeester Soran Mamdani. Het 37 verdiepingen tellende gebouw is gestut met extra balken nadat dinsdag twee steunpilaren op de 21ste en 22ste verdiepingen waren bezweken. Omliggende

0: gebouwen werden geëvacueerd en straten werden afgezet. De politie heeft sterke aanwijzingen dat Nederlandse criminelen betrokken zijn bij de hack van provider Odido. Een Nederlands sprekende beller deed zich voor als IT-medewerker en buitte zo gegevens van ruim 6 miljoen klanten. Betrokkenheid van buitenlandse criminelen wordt niet uitgesloten. Op het strand bij Velsen Noord zijn afgelopen nacht meerdere recreatiehuisjes afgebrand. Rond 2 uur kwam de melding binnen, waarna de brandweer opschaalde en omliggende huisjes uit voorzorg ontruimde. Om 4:15 kwam het zijn brandmeester. De oorzaak van de brand is nog niet helemaal duidelijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws. Het aantal gestolen personenauto's in Nederland daalt in de eerste helft van 2026 met 9% tot 3.476. Dat meldt Stichting VBV. Het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz kwam vandaag vrijwel helemaal stil te liggen na Amerikaanse aanval op Iran voor de tweede dag op rij. Democraat Graham Platner heeft zich vannacht teruggetrokken uit de race voor een senaatszetel in Maine. Een wolkenkrabber in aanbouw in Manhattan die dreigde in te storten is gestabiliseerd. Dat meldt de burgemeester Soran Mamdani. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het CPB meldt dat de overheid begin coronaperiode het grootste deel van de financiële problemen van zwaar getroffen kleine bedrijven opving. Banken speelden een beperkte rol. 77% van de bedrijven met de meeste steun leende in 2020 niet meer dan voor de crisis. Onduidelijk blijft of dit door minder kredietaanvraag of terughoudendheid van banken komt. De Nederlandse Bank legt ABN AMRO opnieuw een boete op wegens gebrekkige controles bij witwassen. Ditmaal 8,5 miljoen euro. Volgens de DNB negeerde de bank signalen dat klanten via tussenhandelaren sancties tegen Rusland omzeilden. Ook onderzocht ABN AMRO verdachte transacties, zoals grote contante opnames onvoldoende, en vertrouwde te veel op klantverklaringen. Het aantal gestolen personenauto's in Nederland daalt in de eerste helft van 2026 met 9% tot 3.476. Dat meldt Stichting VBV. Ook diefstallen van bedrijfsauto's en motoren namen met 5% af. Alleen het aantal gestolen bromfietsen steeg juist met 10% naar 5368. Verzekeraars zagen hun schadelast hierdoor dalen. Het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz kwam vandaag vrijwel helemaal stil te liggen na Amerikaanse aanvallen

0: op Iran voor de tweede dag op rij. Schepen bleven vooral op de door Iran goedgekeurde route in het noorden varen. Gisteren voeren nog maar 14 vrachtschepen door de straat, het laagste aantal sinds het bestand van medio juni. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: De onvergetelijke hits van toen.
1: Ken je ze nog?
2: De muziek uit je jeugd.
1: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.

0: Bijzonder hartelijk welkom. Hier zijn we weer. We zijn weer toe aan een hele nieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Met die mooie muziekjes uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. We begonnen zoals gebruikelijk met de Elvis Presley met Always On My Mind. Nou, ik moet zeggen, ik heb hele leuke plaatjes uitgezocht. Ik ben er even een tijdje mee bezig geweest en ik heb een hele stapel met singeltjes en LP's weer naast me liggen. En dan gaat het weer helemaal goed komen het komende 120 minuutjes. Ja, zo moet ik het wel zeggen, 120 minuutjes met die muziek, toen er nog muziek klonk, vanaf de Noordzee. Laten we snel beginnen in het programma. Laten we snel beginnen en we gaan naar het jaar 1900 en...
1: 1974.
0: Laten we gelijk weer een herrieplaat doen. Dan moet het ook schelen. Hier zijn ze nog een keer te mat met

toch een lekker begin van het programma, of niet zo'n format? Van de Tiger Feet. Al die andere grote hits die ze toen gemaakt hebben in de jaren 70. Dit was toch wel nummer 1 toen de tijd in de Veronica Top 40. Amat met de Dynamite. Tijd voor een bakje koffie, dames en heren. Zo aan het begin van het programma van die gouden oude show zijn we toe aan een bakje koffie. En daarom doen we natuurlijk eentje van O.C. Ibiza.

maar goed moet ik zeggen, lekker een pakje koffie of niet van Oosterbiza. De muziek kriskras door elkaar heen. We gaan nog verder terug in de tijd. Hier is Oscar Harris.

is nou echt een klassieke plaat of niet? Oscar Harris met The Twinkle Stars met Try a Little Love. We gaan even de tempo erin zetten. Heaven Must Be Missing an Angel was de grootste van hun. Dit ook, hè. Dit ook. It Only Takes a Minute, Tears to Vaars.

kan maar een paar seconden duren. Dan heb ik even niet bent. Zo snel gaat het mij. Ja. It only takes a minute. Dat was een van Tavares. Heerlijke muziek zo in die gouden oude shows als deze. Zo'n mooie opname van de Electric Light Orchestra met Strange Magic.

was een mooie plaat of niet, soms CS en Anybody Seen My Sweet Gypsy Rose. Dat was hier met Tony Orlando samen met Don. Kennen we deze nog? Hier is de formatie The Sweet met Portio.

prachtige, mooie muziek. Zo dacht ik, of niet soms. Nou, ik van de Eagles hier in het programma De Gouden Oude Show met Take It Easy. Als je er bent ingeschakeld, hartelijk welkom. Leuk dat je erbij bent. Met de herkenbare muziekjes uit de jaren 60, 70 en 80, zoals deze. Mooie stemgeluid van de Carpenters.

blijft toch mooi dat mooie stemgeluid van The Carpenters. There's a kind of house. We gaan even naar Nederland toe. Daar vinden wij de formatie Teach In met...

0: De lekkerste klassiekers die je zo weer meezingt.
1: Want je kent ze allemaal.
0: En nooit weer vergeet.
1: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.

is toch heerlijke muziek. Iedereen heeft dit wel herkend. De Les Humphries en zingers met We Are Going Down Jordan. We gaan naar België. En ook zo'n groot hit toen de tijd bij Miamico Internationaal. Vanaf die MV Miamico, weer als Octopus.

mooie plaat of niet, soms ja. The South of the Border, dat was eentje van Octopus. De heerlijke muziek zo uit de jaren 60, 70 en 80. Dit komt uit de jaren 60 en hier zijn de Four Tops.

De mooie tune, die klinkt weer. Was toen de tijd de tune van Radio Miramico Internationaal vanaf dat mooie zendschip, de MV Magdalena. En altijd de eindtune van het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show. Dus dat betekent dat we straks het tweede gedeelte gaan doen. Dus straks nog veel meer mooie hits uit de jaren 60, 70 en 80.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het CPB meldt dat de overheid begin coronaperiode het grootste deel van de financiële problemen van zwaar getroffen kleine bedrijven opving. Banken speelden een beperkte rol. 77% van de bedrijven met de meeste steun leende in 2020 niet meer dan voor de crisis. Onduidelijk blijft of dit door minder kredietaanvraag of terughoudendheid van banken komt. De Nederlandse Bank legt ABN AMRO opnieuw een boete op wegens gebrekkige controles bij witwassen, ditmaal 8,5 miljoen euro. Volgens de DNB negeerde de bank signalen dat klanten via tussenhandelaren sancties tegen Rusland omzeilden. Ook onderzocht ABN AMRO verdachte transacties, zoals grote contante opnames onvoldoende en vertrouwde te veel op klantverklaringen. Het aantal gestolen personenauto's in Nederland daalt in de eerste helft van 2026 met 9% tot 3.476. Dat meldt Stichting VBV. Ook diefstallen van bedrijfsauto's en motoren namen met 5% af. Alleen het aantal gestolen bromfietsen steeg juist met 10% naar 5368. Verzekeraars zagen hun schadelast hierdoor dalen. Het scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz kwam vandaag vrijwel helemaal stil te liggen na Amerikaanse aanvallen op Iran voor de tweede dag op rij. Schepen bleven vooral op de door Iran goedgekeurde route in het noorden varen. Gisteren voeren nog maar 14 vrachtschepen door de straat, het laagste aantal sinds het bestand van medio juni. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er in het noorden, oosten en midden van het land wat bewolking. In het zuiden en westen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Gedurende de ochtend breekt eigenlijk overal de zon door en het wordt zo'n 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio M.

Hartelijk welkom in het tweede gedeelte van de show. Please Don't Tease. Dat was een hele oude, of niet? Komt uit de jaren 60 van Cliff Richard. Dit komt uit de jaren 1984, Curtie en de Boombox.

Ja, we gaan erover praten in de dames toilets. Denk ik dan de ladies room. Ja, dat zou dames toilets zijn. Let's talk it over in de ladies room van Curti met de boombox. Boombox. Dit is ook zo'n mooi plaatje deze. Dametje Charadé. When I'm going to make a living here in

Inderdaad, When Am I Going to Make a Lady. Toch heerlijke muziek zo in die tweede gedeelte van die gouden oude show met de mooie herkenbare liedjes van toen. Dit is ook zo'n mooi liedje uit de jaren 70, 1900 en wat zal het zijn, 78 inderdaad. Hier is Masada met The Latin Dance.

De naald in de groef. De muziek uit de de muziek uit de speakers. Tijd voor vinyl. De Gouden Ouwe Show. Johan de Graaf.

0: rustige tijdloze muziek of niet. Soms deze van de formatie Wings met I Have Enough. Inderdaad, tijd voor disco, ook leuk.
1: Hé hey Johan, hang jij de discobol op? Het is discotijd.
0: Doen we er eentje uit de jaren 80.

Samba del Luma, daar was er eentje van, inderdaad, Bonin. Tijd wat, voor wat orgelmuziek. Dat is ook zo'n mooie plaat, hè? We kennen deze allemaal natuurlijk wel. Hier is Egbert Douwe, met haar Kom uit de bedsteek, mijn liefste.

allemaal herkend, het stemgeluid van Rob Oud met Kom uit de bedstee, mijn liefste. Van Egbert Douwe. Tijd voor een instrumentaal muziekje. Hier is de Salsa Orchestra.

heerlijk instrumentaal muziekje of niet soms. Uit de jaren 70, 1976, de Soul Soul Orchestra. Met Tangerine. Kennen we deze nog? Waarschijnlijk wel bij de eerste tonen. Hè? Hier is

als je het over tijdloze muziek hebt, dan is er zeker dit daar wel eentje, of niet soms? Eentje van Neil Diamond met de Crackling Rosie. Zo in het tweede gedeelte weer van die gouden oude show. Oh, we knallen er even lekker in met deze van Eric Clapton.

De naald in de groef. De muziek uit de de muziek uit de speakers. Tijd voor vinyl. De Gouden Oude Show. Johan de Graaf.

Dat is een lekkere gouden oude plaat of niet, soms van de Trucks met I Can't Control Myself. 1984, dames en heren, hier in die gouden oude show, zoals je ziet, gaan wij crisscrossen door de jaren heen in het programma. Zoals deze met Laura Brenneken met de Self Control.

lekker plaatje of niet soms deze van Laura Brenneken in het programma Die Gouden Oude Show. Met de self-control. Tijd voor een rustpuntje. Nog een uit de jaren 80 met Glenn Medeiros met Nothing's Gonna Change My Love for You.

0: zo mooi als niet soms. Glenn Medeiros met Nothing's Gonna Change. Nothing's Gonna Change My Love For You.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Tijd voor een lekkere disco knop. 1989, hier is Kylie Minogue.

I wouldn't change this thing. Dat was er eentje van Kylie Minogue. Kennen we deze nog? Dat is ook zo'n leuke plaat, hè, met de Little Jimmy Osmond. Met Long Haired Lover from Liverpool.

Dat was alweer de ene laatste plaat in de show van de Little Jimmy Osmond. Met de Long-Haired Lover van Liverpool. Dit is de laatste. Hier zijn de Sweepers.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De MVM meldt dat er afgelopen kwartaal een recordaantal bestaande woningen te koop is gezet. De vereniging wijt dit aan de gebruikelijke voorjaarspiek en de aanhoudende verkoopgolf van huurwoningen. Via NVM-makelaars werden 56.700 woningen aangeboden, bijna 9% meer dan een jaar eerder. De gemiddelde verkoopprijs steeg ook naar een recordhoogte. Een politiemedewerker in Limburg is ontslagen wegens ernstig plichtverzuim. De persoon werkte bij het team arrestantentaken en overschreed volgens meerdere meldingen grenzen van seksuele partners in de privésfeer. Na strafrechtelijk en intern disciplinair onderzoek kreeg de medewerker deze week strafontslag. De politie benadrukt dat medewerkers ook privé, maatschappelijk verantwoord en integer moeten handelen. Het CPB meldt dat de overheid begin coronaperiode het grootste deel van de financiële problemen van zwaar getroffen kleine bedrijven opving. Banken speelden een beperkte rol. 77% van de bedrijven met de meeste steun leende in 2020 niet meer dan voor de crisis. Onduidelijk blijft of dit door minder kredietaanvraag of terughoudendheid van banken komt. De Nederlandse bank legt ABN AMRO opnieuw een boete op wegens gebrekkige controles bij witwassen, ditmaal 8,5 miljoen euro. Volgens de DNB negeerde de bank signalen dat klanten via tussenhandelaren sancties tegen Rusland omzeilden. Ook onderzocht ABN AMRO verdachte transacties, zoals grote contante opnames onvoldoende en vertrouwde te veel op klantverklaringen. En dan tot slot het weer. Vanmiddag schijnt overal volop de zon met slechts lichte sluierbewolking. De zon bereikt een UV-index van 7, waardoor onbeschermde huid snel verbrandt. Door een matige noordenwind variëren de temperaturen van 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

te proberen om het helemaal goed uit te spreken. Het was de Continental Uptight Band en Please Sing a Song for Us. Het was een Nederlandse groep. Eigenlijk een beetje in de vergetelheid geraakt. En vandaar dat we dachten bij het programma Music Memories hier op Radio Emmeloord om het toch maar eens een keer te gebruiken als uuropener. Even een tipje van de sluier. Ja, zullen we dat even doen natuurlijk? Wat we gaan draaien. Ja, ik heb André van Duin in de playlist staan. Little Peggy Mart. Ja, Tina Turner ook nog. Ja. Dus dat is weer gemêleerd, zoals we dat noemen. Het programma Music Memories hier op Radio Emmeloord. En de tweede in het programma is een dame. Jazeker, Dionne Warwick is dat. Ja. Een lieve dame is dat. Een hele aardige dame. Bescheiden dame ook. En ze zingt over Heartbreak hier op Radio Emmeloord. Vanuit de Noordoostpolder. Fijn dat je ons aan hebt staan.

natuurlijk. Zo'n plaatje blijf je niet stil bij zitten. Het was Little Richard natuurlijk en zijn de Tutti Frutti. En de technicus hier in de studio van Radio Emmeloord, die staat dan zo over mijn schouder even net mee te kijken. En hij zegt, hè? Het is mono. Ik zeg, maar zo oud zijn sommige liedjes die wij draaien hier bij Emmeloord, dat het niet altijd stereo is. Ja, dat is wel helemaal zo. Maar doet er niet van af dat het heerlijke muziek is. Het origineel werd op het podium vertolkt door Elaine Page. Zij speelde in die musical Evita. Maar dit was, zeg maar, de single uit productie. Madonna heeft het ooit overgedaan, maar dit is het echte. Het mooie, gezongen door Julie Coventer, want zij is de zangeres van dit liedje. De musical Evita, geschreven door Andrew Lloyd Webber en Tim Rice. Don't cry for me,

formatie. Mr. Big met die mooie klassiek uit de jaren 90. Getiteld Wild Wild World. Ik ga even een beroep doen op het geheugen van de luisteraars. Ik hoop dat het gaat lukken. Als ik zeg een tv-programma De Hollanders, zegt dat nog wat? Ik hoop het, want het was een satirisch programma wat door Veronica op tv werd gebracht in het begin van de jaren 80. Daar werkte niemand anders mee dan Alexander Curly. En het was best een leuke satireprogramma. En uit dat programma kwam de volgende plaat die we nu gaan draaien. Het gaat eigenlijk een beetje over de doorsnee Nederlanders. Ofwel de Hollanders.

krijg net een messagebericht van de directeur-eigenaar Dick Offringa. Hij schreef, Mark, dit liedje heeft ook nog een betekenis geweest voor een jingle bij Veronica. Top 40, top 40. Ja, dat heeft hij helemaal gelijk aan. Dat is lang geleden, zeg. Over lang geleden gesproken. Ja, we zitten in dat jaar 1970. Dit is de alarmschijf uit dat jaar van The Who. See me, feel me. See.

voor Casey en de Sunshine Band. Getiteld Please Don't Go. En dat doen we ook niet bij Radio Emmeloord. Nee hoor, we blijven rustig door uitzenden. Vanuit het hart van de Noordoostpolder. Maar natuurlijk via de kabel zijn wij, het internet laat ik het goed zeggen, zijn wij overal te beluisteren. Dus je surft even naar onze website toe. RadioEmmeloord.nl. En je kunt ons aanklikken waar je ook zit in de wereld.

had ze toch een mooie stem, hè? Tina Turner was dat, en On Silent Wings. Nou ja, heb je hier al eens een duif, of pardon, een uil zien vliegen? Dat heb je wel, je hoort hem niet, hè? Dat is zo mooi, moeder natuur. Dat hebben ze heel goed geregeld. Straks nog even André Verduijmen, eerst even dit.

Kennen wij nog Carla Thompson? Thomas, bedoel ik. Het is vandaag wel een bekkenbreker. B.I. Baby, oftewel, sweet, sweet.

0: dat was weer een van die producties die André Verduin zo leuk kon maken. Hij deed dit keer op het liedje van de Beach Boys, hè? Van Bob Rand. En het ging natuurlijk over de leden van de barbecue. Maar hier bij het radiostation hebben we ook wel eens een barbecue. Hartstikke gezellig hoor, absoluut.
1: Het geluid van jouw muzikale herinneringen hoor je hier. Radio Emmeloord.
0: Weer toe naar een Nederlands product. The Classics. And the Wings of an Eagle.

herkenbare stem van Gene Pitney was dit natuurlijk Nobody Needs Your Love. Nou, ik denk het haast wel dat je altijd wel liefde in je leven nodig hebt natuurlijk. Hè? Laten we wel wezen. Straks nog de Beatles voor je. Maar nu eerst even tijd voor Dusty Springfield. Uit haar nadagen scoorde ze deze hit nog. Samen met de productie van de Pet Shop Boys. Deze dat. Nothing Has Been Proved. Ze had zo'n heerlijke... Wat stem deze dame?

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De prijzen aan de pomp in Nederland zijn vandaag met meerdere centen per liter omhoog gegaan. De grote oliemaatschappijen verhoogden hun tarieven nadat de olieprijzen gisteren flink waren gestegen door het oplaaiende geweld in het Midden-Oosten. President Trump heeft erbij gezegd dat de voorlopige vredesdeal tussen de VS en Iran voorbij is. In bijna heel het zuiden van Nederland is het nu verboden om water uit sloten en beken te halen. Ook het Brabantse waterschap A en Maas heeft een onttrekkingsverbod ingesteld voor een groot deel van het werkgebied. Omliggende waterschappen in Brabant en Limburg deden dat eerder al. De kist met de gedode Iraanse leider Ali Khamenei is aangekomen in de oostelijke stad Mashhad. Daar zal hij later vandaag worden begraven, waarmee een zesdaagse uitvaartceremonie ten einde komt. Khamenei werd er geboren en woonde er jarenlang. Volgens Iraanse media was het zijn eigen wens om daar begraven te worden. Een record aantal bestaande woningen is het afgelopen kwartaal te koop gezet. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Dat komt door een gebruikelijke seizoenspiek in het voorjaar en de aanhoudende verkoopgolf van huurwoningen. De gemiddelde prijs van een bestaande koopwoning is in het tweede kwartaal wel naar recordhoogte gestegen en zit weer boven de grens van €500.000. En dan het weer. Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen zonnig. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op D.

Jerry Rafferty opent het programma Music Memories hier op Radio Emeloord. Van City to City. De man zat in de formatie Steelers Wheel samen met zijn maatje Joe Egan. En dat willen toeval vrienden tot verderop in het programma. De oude alarmschijf van de formatie Steelers Wheel is dus die. Jerry komt nog een keer voorbij samen met zijn vriendje Joe Egan. We gaan met Music Memories, 60s, 70s, 80s.

Traditional Compound. Dat is van de formatie Scaffold. En dat was een groepje wat bijzondere muziek maakt. Dus als je in de gaten een beetje komische muziek. En als je de tekst goed beluistert, wordt iedereen benoemd met zijn problemen en de oplossingen daarbij, vrienden. Je luistert naar Radio Emmeloord, programma Music Memories. Je weet dat via onze website kun je reageren. Dat is radioemmeloord.nl. Mijn naam is Mark Bodegraven. Doe het gerust. Vinden we hartstikke leuk natuurlijk. Straks de oude alarmschijf voor je. En dit is Johnny Bristol. Hey, yeah, baby.

Twain. Eind van de 90's scoorde zij een aantal grote hits. En dit was een van haar allergrootste hits hier in de Lage Landen. You're Still the One. Dat geldt ook een beetje natuurlijk voor ons radiostation. Radio Emmeloord. We zijn er nog steeds via AM747. En natuurlijk ook via de DAB+. En ook streaming audio. Via de website, maar ook via andere internetsites zijn wij te beluisteren. Straks als de oude alarm schrijft, vertelt hij altijd dat het vandaag uit de jaren 70 formatie de Steelers Wheel is. Straks na Queen gaan we even kijken wat we gaan draaien. Zeker staat er gepland nog een oudje van de Golden Earring. Maar eerst Queen dus met Radio Gaga.

AM-geluid, vrienden. Een beetje blikkerig klinkt het van The Golden Earring, The Sound of the Screaming Day. Ja, toen de tijd werden die plaatjes zo gemixt dat ze op de middengolf goed klonken. Dus mocht je via de AM747 geluisterd hebben, dan moet het goed geklonken hebben. Ja. Daar gaan we gewoon vanuit. En, anders heb je gewoon via de DAB geluisterd of streaming audio. Maakt ons geheel niet uit. The Angel of the Morning.

Steelers Wheel had de alarmschijf voor vandaag in het programma Music Memories hier bij Radio Emmeloord. Kwam allemaal uit het jaar 1973. Zometeen U2 en Tears for Fears. Maar nu eerst even wat Nederlands product. Albert Wessel was dit. En,

van die tracks die onvergetelijk zijn. Dat geldt ook voor deze van U2, de Unforgettable Fire hier bij Radio Emmeloord. Vrienden, ze zijn met z'n vijven. Davy, Dee, Dozie, Bikkie.

0: Lang melodie uit het jaar 1975 stond ontzettend hoog in de hitparade. Toen de tijd had de Tros een antwoordapparaat en kon je dan inspreken om een plaat aan te vragen. Dat apparaat vloog helemaal in de brand toen deze plaat echt uitkwam. Vrienden, hij raakte oververhit.
1: Ja.
2: Dit is Radio MLO.
0: De Beatles, oftewel de Fab Four. En de Magical. Zeg het maar goed, heren. Dank je.

0: De plaat kreeg ontzettend veel airplay in het begin van de jaren 80. Tears for Fears was hun eerste single, Chains. Het haalde helaas niet helemaal dit draad. We gaan richting van het nieuws en weer, vrienden. En dan hoor je wat er allemaal in de wereld gebeurt.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: We gaan even met z'n allen aftellen.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. Het aantal Nederlandse huishoudens met een tv-abonnement is gedaald. Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoeker Telecom Paper. Er hebben 638 miljoen huishoudens nu een tv-abonnement. 115.000 minder dan een jaar eerder. TV via de kabel is met een krimpend aandeel van ruim 45% nog steeds de gebruikelijkste. De prijzen aan de pomp in Nederland zijn vandaag met meerdere centen per liter omhoog gegaan. De grote oliemaatschappijen verhoogden hun tarieven nadat de olieprijzen gisteren flink waren gestegen door het oplaaiende geweld in het Midden-Oosten. President Trump heeft erbij gezegd dat de voorlopige vredesdeal tussen de VS en Iran voorbij is. In bijna heel het zuiden van Nederland is het nu verboden om water uit sloten en beken te halen. Ook het Brabantse waterschap A en Maas heeft een onttrekkingsverbod ingesteld voor een groot deel van het werkgebied. Omliggende waterschappen in Brabant en Limburg deden dat eerder al. De kist met de gedode Iraanse leider Ali Khamenei is aangekomen in de oostelijke stad Mashhad. Daar zal hij later vandaag worden begraven, waarmee een zesdaagse uitvaartceremonie ten einde komt. Khamenei werd er geboren en woonde er jarenlang. Volgens Iraanse media was het zijn eigen wens om daar begraven te worden. En dan het weer. Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen zonnig. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. We hebben ze op een rijtje, op een rijtje, op een rijtje. In de Classic Gold Top 15.
2: Nummer 15.

0: Dit is de Classic Gold Top 15 met een overzicht van de nummers 15 tot en met 11.
1: Op nummer 15 Donna Summer met This Time I Know It's For Real. Nummer 14 Eddie Money met Take Me Home Tonight. Nummer 13 Bryan Adams met Everything I Do It For You. Nummer 12 Patsy Gallant met From New York to L.A. En zojuist op nummer 11 Smokey Robinson and the Miracles met
2: nummer

0: Top 15 met een overzicht van de nummers 10 tot en met 6.
1: De top 10 begonnen we met The Doors en Light My Fire. Nummer 9 Manfred Mann's Earth Band met Davies on the Road Again. Nummer 8 Sinéad O'Connor met Nothing Compares to You. Nummer 7 Madonna met Borderline. En op nummer 6 Peter Gabriel.
2: Nummer

0: Dit is de Classic Gold Top 15 met een overzicht van de bovenste 5 nummers.
1: Nummer 5, Barbara Streisand met Woman in Love. Nummer 4, Dr. Hook met When You're in Love with a Beautiful Woman. Nummer 3, Frank en Nancy Sinatra met Something Stupid. Op nummer 2, The Four Tops met Standing in the Shadow. En de nummer 1 in deze Classic Gold Top 15 zijn de Boomtown Rats met I Do.
2: Nummer 1. Willem Keestra presenteert de Classic Gold Top 15. Mooier als geen ander.

0: is 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Een ruime meerderheid van het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met de komst van de digitale euro. 416 Europarlementariërs stemden voor en 169 tegen. De onderhandelingen tussen het parlement en de lidstaten kunnen nu beginnen. Het energieverbruik in Nederland is in de afgelopen 25 jaar flink afgenomen, ondanks de groei van de bevolking in dezelfde periode. In de laatste 2 jaar is het energieverbruik niet veel veranderd, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar werd er 1% minder energie verbruikt dan in 2024. Het aantal Nederlandse huishoudens met een tv-abonnement is gedaald. Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoeker Telecom Paper. Er hebben 638 miljoen huishoudens nu een tv-abonnement. 115.000 minder dan een jaar eerder. TV via de kabel is met een krimpend aandeel van ruim 45% nog steeds de gebruikelijkste. De prijzen aan de pomp in Nederland zijn vandaag met meerdere centen per liter omhoog gegaan. De grote oliemaatschappijen verhoogden hun tarieven nadat de olieprijzen gisteren flink waren gestegen door het oplaaiende geweld in het Midden-Oosten. President Trump heeft erbij gezegd dat de voorlopige vredesdeal tussen de VS en Iran voorbij is. En dan het weer. Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen zonnig. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Luister naar Radio Emmeloord via DAB+.
4: Ik hoop dat dit programma van gevarieerde grammofoonplatenmuziek in uw smaak zal vallen en dat u dagelijks naar onze uitzendingen zult luisteren.
5: Dit is Radio Emmeloord op AM en DAB+.

Een hele goede middag, u bent verbonden met Studio Gouda en dit is de muziek matinee van Radio Emmeloord. En ja, dat was de Shocking Blue, hè, die inpad. En we vervolgen het programma Black Sabbath en Paranoid.

Ja, dat was een lekker stevig begin, hè? Paranoid van Black Sabbath. En ja, u luistert op de AM747 of op DAB+ of via www.radioemmeloord. Naar Radio Emmeloord en wel naar de muziekmatinee hier vanuit Studio Gouda. En ja, we hebben de mooiste muziek. 2 uurtjes lang muziek hier uit Studio Gouda. En we gaan gelijk door. En we hebben Band Me, Shape Me en The American Bread.

0: Ja, dat was Bend Me Shape Me van American Bride. Ja,
1: is dat naar Radio Emmeloord via DAB+.
0: Ja, goedemiddag, Radio Emmeloord. En we gaan terug naar 1981. En ik hou erg van James Bond films. Hè. Nu waarschijnlijk ook, als tenminste, ja, dat zou kunnen. En dus in 1981, in deze maand, ging For Your Eyes Only in première. En dat was de 12e Bondfilm. En met Roger Moore. En het was dus de bedoeling dat de AC-decoder uit handen van de KGB bleef. En de titelsong was van Sheena Easton. En dat is een prachtig nummer, hè? For Your Eyes Only.

0: dat was de titelsong van gelijknamige film, hè? For Your Eyes Only, en dat was China East.
1: Via DAB+ is dit Radio Emmeloord.

0: Ja, een mooi plaatje is dat, hè? Uit de jaren 80 en dat was Ademnood met Linda, Roos en Jessica.
1: Dit is Radio Emmeloord.

No particular place to go. Dat was natuurlijk Chick Berry uit de jaren 60. En ja, even rustig nummer. En we gaan even op I Only Want to Be With You. En dat is Dusty Springfield.

I Need Your Love So Bad. En dat was natuurlijk Fleetwood Mac. En ja, u luistert naar Radio Emmeloord, naar de muziekmatinee. En u kunt ons schrijven op ons e-mailadres aan studio@radioemmeloord.nl. En we gaan terug naar 1971 en Meet Me on the Corner en Lindisfarne.

plaatje, Lady Rose. En dat was de band Dream Express. Of eigenlijk, ja, er waren drie meiden en één jongen. Hè. En dat was voorheen natuurlijk een Nederlands bandje.

0: ver terug in de tijd. En dat was Henry Mancini en Moon River.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.

0: luistert naar Studio Gouda hier op Radio M Woord. En ja, dat was Doe Maar met Is Dit Alles. En ik kwam eigenlijk op dit plaatje omdat bij Rieën van de Sint-Janstoren dit vorige week speelde met de opening van de Goudse Popweek. Nou, dat is toch mooi?
1: Dit is Radio M Woord op DAB+.
2: Hallo!

0: Het is 4:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: China moet zijn handelsoverschot aanpakken, maar ook Nederland en Europa moeten aan de slag. Dat is de conclusie van minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Zaken na 3 dagen op economische missie in China. Nederland staat er goed op in China, zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven. Verder zijn Chinese bedrijven gretig om met Nederlandse bedrijven samen te werken, laat de minister weten. De provincie Zuid-Holland mag de damherten in de Hoekse Waard niet afschieten. De rechtbank heeft opnieuw geoordeeld dat de onderbouwing voor het doden van de hele populatie onvoldoende is. 5 jaar geleden hield de rechter het afschieten van de dieren in het plattelandsgebied ook al tegen. Meerdere aanbieders van vakantiehuisjes zien een toename van het aantal boekingen na de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. Mensen stemmen hun vakantie steeds meer af op de actualiteit en weersvoorspellingen. Dat zegt bestuurder Robert van Veen van boekingsplatform Natuurhuisje. Dit bedrijf kreeg in de 7 dagen na de uitschakeling van Oranje 55% meer boekingen. Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran zijn in de afgelopen dagen zeker 14 mensen gedood. Dat meldt het Iraanse ministerie van Gezondheid. 78 mensen raakten gewond, van wie 47 nog in het ziekenhuis liggen. Iran en de Verenigde Staten hebben elkaar de afgelopen 2 nachten aangevallen. En dan het weer. Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen zonnig. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.
3: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Ja, ik denk, ik gooi maar eens een keer een echt goed jaren 60 nummer op. Hè? Op de draaitafel, tenminste, ja, de MP3-speler. Dat was Scream en White Room. De Rij!

0: Hugh Cocker, ook alweer uit een ver verleden. En dat was met een little help for my friends.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Q65, ook een Nederlandse band, hè? The Life I Live.

0: waren de Kings en Lola.
1: Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
0: Ja, kunnen jullie deze nog herinneren? Ik dacht dat 1974. Forever and ever and slick.

0: bachata la mer. You're the hope behind the promise. You're the dream beyond the prayer, my girl. I love you, girlie.
1: Dat was echt zo'n plaat die je vroeger op de radio hoorde, op de middengolf, ver in de fading, s'avonds laat. En dat klopt ook wel, want deze plaat werd dus op, als laatste plaat ook inmiddels gedraaid op Radio Veronica, vlak voor de stranding. En dat was geloof ik 2 april 1973. En dat was Girly en de Peddlers.
2: Dit is Radio Emmeloord.

0: Fu interrotto da una sirena.
1: Dit is het verhaal van de kleine Italiaanse gastarbeider, zijn meisje, zijn dorp, zijn land, de bergen en het meer verliet om in een ver vreemd land zoveel te verdienen dat hij naar zijn dorpje terug kan keren om te trouwen en een eigen huisje te kopen. Daar droomt hij van. En als hij dan eindelijk terugkeert, stil, zonder iets te zeggen, om de verrassing des te groter te maken, dan, als hij zijn dorpje binnenrijdt, hoort hij een sirene in plaats van muziek. Hij ziet een grote vrachtwagen, dwars over de weg staan. Het is doodstil.

0: Ja, dat was La Lopananza en dat was James Lottie met natuurlijk medewerking van Jan van Veen.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, en dan zijn we inmiddels alweer aangekomen met de laatste vocale plaat hier in de muziekmatinee hier op Radio Emmeloord. En vergeet niet, als jullie een verzoekje willen indienen of gewoon willen reageren, dat kan via studio@radioemmeloord.nl. Dat is dus het e-mailadres. En dan zou ik zeggen, tot volgende week maar weer. En als laatste vocale draaien we dan Summer in the City en Loving Spoonful.

0: te werken, laat de minister weten. De provincie Zuid-Holland mag de damherten in de Hoekse Waard niet afschieten. De rechtbank heeft opnieuw geoordeeld dat de onderbouwing voor het doden van de hele populatie onvoldoende is. 5 jaar geleden hield de rechter het afschieten van de dieren in het plattelandsgebied ook al tegen. Meerdere aanbieders van vakantiehuisjes zien een toename van het aantal boekingen na de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. Mensen stemmen hun vakantie steeds meer af op de actualiteit en weersvoorspellingen. Dat zegt bestuurder Robert van Veen van boekingsplatform Natuurhuisje. Dit bedrijf kreeg in de 7 dagen na de uitschakeling van Oranje 55% meer boekingen. Bij de Amerikaanse aanvallen op Iran zijn in de afgelopen dagen zeker 14 mensen gedood. Dat meldt het Iraanse ministerie van Gezondheid. 78 mensen raakten gewond, van wie 47 nog in het ziekenhuis liggen. Iran en de Verenigde Staten hebben elkaar de afgelopen 2 nachten aangevallen. En dan het weer. Vanmiddag is het op steeds meer plaatsen zonnig. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dan twijfel je misschien wel eens of we wel zo serieus zijn hier op de radio. Nou, dat kun je wel zeggen. Aan het begin vandaag van Happy the Peppy, de heerlijke plaat van Chris Rea en Tell Me There's a Heaven.
1: Peter Engelsen.
0: En dat op deze heerlijke zomerdag.
2: Happy the Peppy.
0: Goedemiddag hier bij Radio Emmeloord.

0: Er zijn mensen en omstandigheden waarin je ervoor moet betalen, maar dat zijn allemaal persoonlijke keuzes. De Bee Gees wisten er een mooie plaat over te maken. Paying the Price of Love hier in Happy the Peppy.
1: The man who made his name in the moving picture show was the man whose face we saw.

komt uit Jamaica en heeft intussen 82 sterretjes achter zijn naam staan. Want dat is de leeftijd van Peter Straker. De man die helemaal blij is met cabaret. Maar één grote hit had ook in ons land met dit Ragtime Piano Joe.

0: Cliff Bennett en de Rebel Rousers. Jaren 60 muziek op de radio met Got to Get You Into My Life. En je weet het, halverwege Happy the Peppy, dan blikken wij altijd terug naar de 60's met een bijna vergeten plaat.
1: Happy the Peppy!
0: Dat is over een kwartiertje hier op Radio Emmeloord.
2: Hé, Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n bakootje met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?

Op je handdoekje. Geen idee wat je nog van plan bent de komende dagen of vandaag, want het wordt gewoon lekker zomer in het land. En daarom zomerse klanken. Klanken van Nielsen en Miss Montreal.

natuurlijk is die bedoeld als echte bluesplaat. Maar daar was Amy Stewart niet zo goed in. Zij ging liever los op de dansvloer. En ze nam jou mee, samen met Knock on Wood.

Het was in 1964 een grote hit voor de Searchers, dit Needles and Pins. En later voor nog veel meer artiesten. Maar het werd origineel gezongen door deze Jackie DeShannon. Deze zangeres die had er in 1963 een hit mee. En Needles and Pins werd geschreven door Sonny.

0: keuze. Maar als je zo naar buiten kijkt, denk je, nou, laat ik nog eens even lekker een rondje gaan doen. Want daar is het misschien best wel aangenaam voor. Kom uit de bedstee, mijn liefste, en Egbert Douwe.
1: De Peppy.
2: Peter Engelsen.

0: 6 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedenavond.
2: Luchtvaartmaatschappijen moeten boetes kunnen opleggen aan passagiers die zich misdragen. Dat vindt het kabinet. Het is een van de plannen die minister Vincent Karremans van Infrastructuur in een Kamerbrief voorstelt om wangedrag in vliegtuigen tegen te gaan. Als de boetes er komen, naast strafrechtelijke vervolging, zou dat als extra afschrikking.

0: Nederland staat er goed op in China, zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven. Verder zijn Chinese bedrijven gretig om met Nederlandse bedrijven samen te werken, laat de minister weten. De provincie Zuid-Holland mag de damherten in de Hoekse Waard niet afschieten. De rechtbank heeft opnieuw geoordeeld dat de onderbouwing voor het doden van de hele populatie onvoldoende is. 5 jaar geleden hield de rechter het afschieten van de dieren in het plattelandsgebied ook al tegen. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Hallo, Pierre van de Budget Band. Got a thingamajig on this here drum to mend. Apparently, is wanted for Beat the Beats with Bob. Let's have a look. God blimey, it's in a right old state. I'm gonna need to soak the skin first. Let's see, a bit more water needed. Oh blimey, that's torn it.
3: Welcome to Bob's 60 Splash.

0: Kissing Time, Bobby Rydell, written by Carl Mann. On Top Rank Records, got into the chart in America at number 11 in 1959. There you go. Souvenir sound. Dave Devaney and the Four on the Cooler Side, get us out of here. On Parlophone from 1966. The other side of the track, One Track Mind, also on the Fuse CD and used by Mark West on Radio Scotland many moons ago. There you go. Now you know. Thank you very much indeed for being there. Say hi to Robin at Tribe. Lovely to meet you. Thank you very much for looking after us a week or two ago as we cycled down to your little establishment. Bev Stratton, nice to know you're there. And Pat Moore, Val and Steve Shepherd, Chris and Shirley. Thank you very much for your attention and listening to The Splash live from our Thames Estuary studios. Pub 60 Splash, of course, is a Red Sands Radio production. Very much look forward to meeting you next time. You have a great time this coming week. And as always, it's over to you and out from me.
1: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Honderden mensen demonstreerden bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van twee mannen die werden verdacht van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank achtte de verkrachting niet bewezen. De demonstranten vragen aandacht voor de slachtoffers. Het Openbaar Ministerie heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak. In Bangladesh zijn sinds half maart bijna 750 kinderen overleden aan mazelen of vermoedelijke besmettingen. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Volgens UNICEF ligt het werkelijke dodental waarschijnlijk hoger door overbelaste ziekenhuizen. Er zijn ruim 100.000 verdachte gevallen en 13.000 bevestigde besmettingen. Vooral kinderen jonger dan 5 jaar worden zwaar getroffen. Den Haag bereidt zich voor op mogelijke ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk. Eerdere duels leidden tot rellen en geweld tegen de politie. Na Nederland-Marokko werden 17 mensen aangehouden. Ook naar Marokko, Canada en in andere steden moest de politie ingrijpen vanwege verstoringen van de

van harte welkom in het Muziekmuseum met muziek uit de jaren 1960 tot 1975. Bekend en iets minder bekend door elkaar, maar altijd het beluisteren waard. U gaat het komende uur horen. Vanwege privéomstandigheden kon ik voor dit programma niet veel voorbereiding doen. Vandaar even niet de vaste rubrieken, die gaat u volgende week weer horen. We beginnen met een plaat van Cat Stevens, I Love My Dog.

ging steeds sneller. Baba O'Reilly, dat was The Who. We keren even terug naar het Den Haag aan de Noordzee. En daar hebben we een band die je iedereen in Nederland zou moeten kennen in elk geval. En hun grootste hit is The Life I Live. Dit is Q65.

0: gebeurde nogal eens in de jaren 60 dat er een plaat van een Duitsstalige zanger een hit werd. En dat was ook bij deze. In 1965 tot de zevende plaats in de Veronica Top 40. Marmorstein und Eisenbricht van Drafi Deutscher. De Equals zongen Black Skinned Blue Eyed Boys. Een hele duidelijke pacifistische boodschap. We gaan gewoon die oorlog niet meer voeren. En dat soort geluid zouden we in deze tijd maar eens weer moeten horen.
1: Okay, I'm loosening up now, children. Wow.

Als je alle kranten leest. Dat was José den Burger in haar eerste single 1967 met een duidelijke boodschap. Dit is ook mooi. San Francisco, Scott McKenzie.

Ja, een tune die sommige mensen zullen herkennen. Het nummer Wipeout van de Surfaris. Dat was de tune van het programma Popreconstructie van Willem van Buizekom. Wat uitgezonden werd in die periode 1972-1978 op Hilversum 3. We gaan nu naar Bobby Gentry. Ode to Billy Joe.

Ja, afgelopen weekend was het zover. The 4th of July, Saturday in the Park, daar ging het over. En ja, inmiddels zijn dat plaatjes er wel wat veranderd. Iemand met dit Italiaans ijs, die mag oppassen dat hij niet opgepakt wordt door ijs. En ja, Trump heeft al zijn politieke tegenstanders meteen maar weggezet als communisten. Ook al is dat totaal geen, ja goed, geen vergelijk. Maar genoeg erover voordat ik er weer een politieke boodschap van ga maken. Een plaat nu van de Rolling Stones. 19's Nervous Breakdown.

heerlijke muziek van de Supremes. Stap in the Name of Love. Ik heb hier een singeltje voor me liggen van Fats Domino. Had begin jaren 60 een heel aantal hits in Nederland. Deze werd uitgebracht in 1964, ook in Nederland. En hoe weet ik dat? Nou, het is een plaatje op het R-Tone label. En daar staat links onderin Nederlandse Fats Domino clip. Koepoortsweg 119 in Hoorn. Dus ja, ik denk niet dat hij nog bestaat, maar Koepoortsweg 119 in Hoorn. En je moet zelf de postcode erbij zoeken. Dit is Heartbreak Hill.

Mackenzie Band. Ze kwamen uit Den Haag en hadden in 1970 twee bescheiden top 40 noteringen. Dit was de eerste, Red Rover. We steken de grote plas weer over voor de Carpenters. Top of the World.

met de topgitarist Jan Akkerman in hun gelederen The Hunters uit 1966 met The Russian Spy and I. En daarmee zijn we alweer bijna aan het einde van dit programma aangeland. Ik wil u danken voor het luisteren. En wilt u reageren op dit programma, stuurt u dan een mailtje aan wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. We gaan eruit met een plaat van The Kinks uit 1969, Victoria. Graag tot volgende week.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs die door code rood hun mondeling examen misten, mogen toch beginnen aan een vervolgopleiding. Staatssecretaris Thiele wil voorkomen dat zij buiten hun schuld vertraging oplopen. Alle betrokken leerlingen en ouders zijn hierover per brief geïnformeerd door het ministerie van OCW. Erik ten Hag is niet beschikbaar als nieuwe bondscoach van Oranje. De technisch directeur van FC Twente wil zich de komende 2 jaar volledig richten op zijn werkzaamheden bij de club. Daarmee valt hij af als opvolger van Ronald Koeman. Andere kandidaten die genoemd worden zijn Arne Slot, Peter Bos en Michael Reiziger. Honderden mensen demonstreerden bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van 2 mannen die werden verdacht van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank achtte de verkrachting niet bewezen. De demonstranten vragen aandacht voor de slachtoffers. Het Openbaar Ministerie heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak. In Bangladesh zijn sinds half maart bijna 750 kinderen overleden aan mazelen of vermoedelijke besmettingen. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Volgens UNICEF ligt het werkelijke dodental waarschijnlijk hoger door overbelaste ziekenhuizen. Er zijn ruim 100.000 verdachte gevallen en 13.000 bevestigde besmettingen. Vooral kinderen jonger dan 5 jaar worden zwaar getroffen. En dan het weer. Vanavond is er veel zon, alleen in het noorden en oosten is er eerst nog bewolking. Wel blijft het overal droog. Dat geldt ook voor vannacht en vooral in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uiteindelijk uit op 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: Zeker, daar zijn we weer, lieve luisteraars. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van onze disco show hier op Radio Emmeloord, natuurlijk. Na het geweld van vorige week, hè, met alle Nederlandstalige hits, gaan we weer over naar drie keer disco in de maand juli. Nou, daar zijn we inmiddels. Maar het was wel vorige week een heel goed beluisterde uitzending. En daar ben ik dan altijd wel weer trots op. Dat vind ik heel erg leuk, ja. Ik zeg altijd, als er eentje luistert, is het genoeg. Want dan doe je het in ieder geval voor iemand. En precies weet je het natuurlijk ook niet. Je zit hier tegen 6-7 beeldschermen aan te kijken. En je hoopt maar dat iemand luistert. Zo simpel is het. Dat was vorige week helemaal prima. Overigens hebben we daar met de disco show ook helemaal geen klagen over. Dus fijn dat jullie er allemaal weer zijn. Heleboel lekkere disco hits staan er weer klaar. Dus dat komt helemaal goed. En we begonnen met een heerlijke van Boney M. Uit 1978. En dat was natuurlijk Rasputin. Onder producer Frankie Varian hebben we deze grote hoogtes gehaald. En wij profiteren daar heden ten dagen nog steeds van. En dat vinden we erg prettig. Goed, we gaan snel door met de volgende. Dat is een heerlijk nummer van The Emotions. En die heet Best of My Love.
1: Is the disco show.

2 miljoen exemplaren zijn er verkocht van dit nummer. En dat hadden ze nodig, want daarna is er nooit meer iets fatsoenlijks uitgekomen wat ook nog enig geld in het laadje bracht. Dus ja, ze hebben het hiermee moeten doen. Ik heb het natuurlijk over de Youth Corporation en Rock the Boat 1974. Ze waren wat actief in het club gebeuren rondom Las Vegas, totdat ze elkaar vonden en iemand dit nummer voor ze schreef. En heden ten dagen nog steeds een heerlijke grote hit, absoluut. En we gaan verder met Rockwell. Samen met Michael Jackson. Here is Somebody's Watching Me.

Ja, lekker. Gewoon stoppen. Eind klaar. Helemaal goed. En niks uitveden. Jullie weten het staande einde. Hebben mijn grote voorkeur. En Sister Sledge werkte daar graag aan mee. Met hun geweldige nummer He's Just a Runaway. Ze trainen nog steeds op. Niet meer in de originele samenstelling. Een van de dames is al geruime tijd overleden. Maar ze doen het nog steeds, zullen we maar zeggen. En He's Just a Runaway was best een aardige grote hit. En dan hebben we het over, ja, volgens mij 76 uit mijn hoofd gezegd. Maar ik kan het helemaal mis hebben. Nee, we gaan naar 81. Helemaal goed. Goed, lieve mensen. Ja, we zitten weer in het wat warmere weer, hè. We merken het hier in de studio ook weer. Die staat, ja, ik heb een raam achter me waar 's avonds de zon op staat. En het was de hele week goed uit te houden. Overigens nu nog steeds. Maar je merkt, het wordt weer warmer. En dat is lekker. Ja, ik heb er helemaal, ik vind het helemaal prima. Alles beter dan kou en regen en weet ik het wat, harde wind. Dit is goed. En we gaan weer naar een lekker warm weekend. Dus ik dacht, deze gaat wel passen. John Travolta, Olivia Newton-John en Summer Nights.

Ja, lekkere muziek van Gloria Gaynor, How High the Moon. Ik vind dit absoluut een van haar betere nummers. Komt uit 1976, helemaal goed. Oké, lieve mensen, wij gaan even naar onze luisteraars die verzoekjes hebben ingediend. Waarvoor dank. En we beginnen natuurlijk in de erven bij Fred en Mieke. Die dat braaf elke week doen. En ik dat heel erg leuk vind natuurlijk, want Fred kennen we. Fred is de grote countryman hier als het gaat op radiogebied in de Noordoostpolder. U moet absoluut naar zijn programma's luisteren, lieve mensen, want het zit zo goed in elkaar en met heerlijke muziek. Elke vrijdagavond op Radio Emmeloord van 8 tot 10 is hij te horen. Dus op dit tijdstip, maar dan op vrijdag, Fred's Country Corner. Maar hij weet ook heel veel van de disco. Dus daar gaan we nu eens even naar luisteren. En wel naar een heerlijk nummer uit de Italo Dance Classic hoek. We gaan naar Silver Pozzoli en Around My Dream.

absoluut geen disco-show zijn zonder Earth, Wind & Fire. Dat mag helemaal duidelijk zijn. En Let's Groove past daar dan prima in. Dus een heerlijk nummer. En daarvoor Silver Pozzoli met Round My Dream van Fred en Mieke. Een heerlijk verzoeken, jongens. Dank je wel daarvoor. Goed, lieve mensen. Ik ga het eens met jullie hebben over Paleis Soestdijk. Denk je, ja, Kees, wat moet je daar nou weer mee? Nou, dat ga ik eens uitleggen. Kijk, sinds Juliana en Bernard het tijdelijke voor het eeuwige hebben verruild, raakte dat een klein beetje in verval. En uiteindelijk hebben ze dat toch weer opgepakt en opgeknapt ook. En is het een soort van evenementenlocatie geworden. Prachtige tuinen eromheen, vrij toegankelijk. Ik weet dat uit ervaring. Ik ben daar eens geweest, dat kan je prachtig wandelen. En vanavond is daar een openluchtconcert. En wel door Nile Rodgers en Chic. Ja, absoluut. In de tuinen van Paleis Soestdijk treden zij vanavond op. Nou, ze hebben er prachtig weer bij, maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat als Chic in Nederland is, dat ze niet even bij de disco show voorbij komen. En dat doen ze natuurlijk. Hier zijn ze met I Want Your Love.

Gefilmd natuurlijk Irene Cara en Flashdance. What a feeling. We schrijven 1983. En daarvoor hadden we Chic en I Want Your Love. Vanavond dus in de tuinen van Paleis Soestdijk. Mocht je die kant nog opgaan? Je weet het nooit, hè? Ja, zo is dat. Goed, lieve mensen. Iets van een andere orde. Dat is dat we... Ja, ik ben onderweg om de 5 jaar vol te maken hier op Radio Emmeloord met de disco show en de Hollandse hits. Maar... ja, Radio Emmeloord bestaat al veel langer, namelijk 10 jaar dit jaar. En dat wordt gevierd en dat gaat worden op 5 september, zaterdag 5 september. Tussen 1 en 5 is er een soort van open dag in het buurthuis Revelzand. Nou ja, dat is... nog niet duidelijk of dat ook helemaal live wordt uitgezonden. Daar was de platenbaas het nog niet over eens. Het is overigens buurthuis Espelenvaart. Dat blijft hetzelfde. Ja. Of het live uitgezonden wordt, daar was de platenbaas het nog niet over eens. Maar alle discjockeys die op Radio Emmeloord te horen zijn, die zullen daar aanwezig zijn. Behalve dan de presentator van de disco show en de Hollandse hits. Want die moet gewoon werken. Maar dat maakt helemaal niet uit. Want er zijn zoveel mensen die op Radio Emmeloord prachtige programma's draaien. Dus dat is altijd leuk om daar eens even die mensen te ontmoeten. En eens te kijken hoe radio in zijn werk gaat. Goed. Hij had ook nog een verzoekje. Dick, ja, dankjewel jongen. En we gaan hem draaien. Donna Summer natuurlijk met I Feel Love.

voor dit heerlijke nummer, Donna Summer en I Feel Love. Wij gaan naar het nieuws van 9 uur, lieve luisteraars. En ja, dan zijn wij na het nieuws gewoon weer terug. Heel simpel. En dan gaan we doen met Arthur Conley en Sweet Soul Music. Tot zo.

0: is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Het treinverkeer tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven ligt vanaf oktober 9 maanden stil vanwege vervanging van de spoorbrug over de Gouwe. NS zet bussen in en adviseert reizigers tussen Leiden en Utrecht via Amsterdam-Zuid te reizen. Extra treinen en OV-fietsen moeten de hinder verder beperken. Bij een grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Xinjiang zijn 28 mensen omgekomen. Meer dan 200 werknemers werden volgens ANP geëvacueerd. President Xi Jinping gelastte een onderzoek naar de oorzaak. De eigenaar en enkele betrokkenen zijn inmiddels aangehouden. De brand trof een belangrijk industrieel productiegebied. Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs die door code rood hun mondeling examen misten, mogen toch beginnen aan een vervolgopleiding. Staatssecretaris Thiele wil voorkomen dat zij buiten hun schuld vertraging oplopen. Alle betrokken leerlingen en ouders zijn hierover per brief geïnformeerd door het ministerie van OCW. Erik ten Hag is niet beschikbaar als nieuwe bondscoach van Oranje. De technisch directeur van FC Twente wil zich de komende 2 jaar volledig richten op zijn werkzaamheden bij de club. Daarmee valt hij af als opvolger van Ronald Koeman. Andere kandidaten die genoemd worden zijn Arne Slot, Peter Bos en Michael Reiziger. En dan het weer. Vanavond is er veel zon, alleen in het noorden en oosten is er eerst nog bewolking. Wel blijft het overal droog. Dat geldt ook voor vannacht en vooral in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uiteindelijk uit op 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

we openden met de Four Seasons en de Silver Star. Goed, wat gaan we nog doen in het tweede uur? Natuurlijk de VIP-platen straks, want het zijn er twee vandaag. Oh wel, ik doe er eigenlijk altijd wel twee, maar het zijn er twee met een betekenis. En daarnaast natuurlijk nog heel veel lekkere disco-muziek. Dus gewoon blijven luisteren. De volgende die ik voor je heb is van de Gibson Brothers.

twee nummer 1 hits achter elkaar. De eerste kwam van de Gibson Brothers en Kees Ram Mevida. En deze was natuurlijk van Billy Ocean. When the going gets tough, the tough gets going. Stond maar liefst in 5 weken op nummer 1 in 1986. En voor de filmkenners onder ons, dat ben ik namelijk helemaal niet, komt het. Het is de titelsong van de film The Jewel of the Nile. Nou, dat is iedereen weer helemaal geïnformeerd. En gaan wij snel verder met de volgende. En dat is nog een verzoek. Uit de erven. En ja, Fred schrijft erbij, ja, dit nummer is in alle discotheken grijs gedraaid, maar eigenlijk hoor je hem nooit meer op de radio. Jawel, Fred, zeker wel. Op Radio Emmeloord draaien we hem regelmatig. En dus ook vandaag. We gaan naar de Sugar Hill Gang en de Rapper's Delight.

San Salvador en daarvoor nog even een verzoekje van Fred en Mieke. Rappers Delight in the Sugar Hill Gang. Goed, lieve mensen. Ik weet niet, kan dat ook niet meten natuurlijk, hoeveel van de luisteraars naar de disco show er ook daadwerkelijk van het voetballen houden. Maar goed, we zitten natuurlijk midden in het WK. Ja, en daar krijg je toch hele andere gevoelens bij dan de sportieve als de president zich gaat bemoeien. De president van Amerika, wel te verstaan, zich gaat bemoeien met rode kaarten die maar niet gegeven moeten worden. En ja, het lijkt erop dat Argentinië de kampioen moet gaan worden. Als je kijkt naar zeker tegen Egypte, die toch een absolute penalty onthouden werd. Gezien, zoals ik het bekijk tenminste. Maar goed, Egypte overigens was het met mij eens. Maar ja, dat is niet zo gek. Maar ja, op de een of andere manier kijk ik dan toch weer uit naar de halve finales. De kwartfinale, nee, de halve finale zitten we nu in natuurlijk. We gaan vanavond dus naar Frankrijk tegen Marokko. En ik ben heel benieuwd. Ik ben echt heel benieuwd wat daar uit gaat komen. Ik weet wel dat ongeacht de uitslag de waterkanonnen in Utrecht en Scheveningen wel weer in stelling kunnen worden gebracht, ben ik bang. Wat ik ook weet is dat één van de beide teams een absolute hotshot nodig heeft.

Ja, die mensen. Ik heb weer wat geroepen op de radio natuurlijk, dat zul je altijd zien. Ik krijg wat appjes over het voetballen. Maar de tendens is toch dat de meesten het wel met mij eens zijn. En Fred heeft een mooie afkorting voor de FIFA. Fixing it for Argentina. Ja, zo zou ik het kunnen noemen. We gaan het beleven. Vanavond dus om 10:00, mocht je het vergeten zijn. Frankrijk-Marokko voor de kwartfinale. Nog één nummer en dan gaan we naar de VIP-afdeling. En dat is niet zomaar een nummer. Dit is Jocelyn Brown.

lekkere muziek van niemand minder dan Jocelyn Brown natuurlijk. En Somebody Else's Guy. Ja, helemaal goed. Ja, ik zit even te klooien met mijn database die niet wil wat ik wil. Ja, nou ja, nou zetten we helemaal te kijken van wat doen we nu. We gaan even naar deze toe. Ja jongens, zo gaat dat. Live radio, lieve mensen. Het is even niet anders. En dan ja, gaan er wel eens dingen fout. Zoals nu. Ja, hij doet helemaal niks meer. We gaan naar deze kant. Het is niet anders. Ja, lieve mensen. We gaan naar het verhaal van de VIP-plaat. En ja, daarin vraag ik altijd wat aandacht voor de mensen om je heen waar je ja, heel veel aan hebt, die je lief hebt. En ja, wie dat dan ook is, is dan niet zo heel belangrijk. Maar wat wel belangrijk is, is dat je er af en toe eens even een beetje, ja, wat zal ik het zeggen, aandacht aan besteedt. Dat soort dingen. Dus ja, we gaan eens kijken of we daar ook wat passende muziek bij krijgen. Maar dat is nog even een moeilijk verhaal. Mijn hele database zit vast. Ja. Dus ik moet er even een noodgreepje uithalen. Maar dat is helemaal gelukt. Jawel, dat is hem. Oké, okay, nou, hebben we dat ook weer opgelost. Want, lieve mensen, ik heb twee nummers die... ja, één is aangevraagd, dus die gaan we sowieso even draaien. En de ander, ja, daar had ik eigenlijk nog niet goed over nagedacht. Maar dat werd vandaag in ieder geval duidelijk. Want vandaag werd duidelijk dat op 75-jarige leeftijd Bonnie Tyler is overleden. Nou, die heeft natuurlijk geweldige hits gehad. Een verklaring ervoor is er nog niet. Die komt later deze week. Maar het schijnt dat ze in coma was vanwege een operatie aan haar darmen in een ziekenhuis in Portugal. Ja, en dat is dan blijkbaar misgegaan. Dat weet ik natuurlijk ook niet. Maar we gaan haar wel even eren, want zij heeft prachtige muziek gemaakt. En ja, dat doen we dan met een nummer van haar. Ik heb gekozen voor een van haar rustige nummers, Total Eclipse of the Heart.

met wat hindernissen, lieve luisteraars. Maar ja, dat zei ik al, dat is live radio. Als je beeldscherm niet meer wil doen wat jij wil, ja, dan zit je wel eens te kijken. Maar we hebben het opgelost. We hadden natuurlijk een ode aan Bonnie Tyler met Total Eclipse of the Heart. En het tweede was een verzoekje om te draaien in de VIP-afdeling. En dat doen we natuurlijk graag. En dat kwam van het Duitse duo Mixed Emotions. En een nummer heette You Want Love. En ik heb dat even opgezocht. 1987 kwam het vandaan. En ze hebben zelfs 2 weken op nummer 1 gestaan in de top 40. Nou, zijn we weer helemaal bij. En gaan wij weer verder met onze reguliere verhaal van disco muziek. Ja. Zo af en toe is een onderbreking is helemaal niet slecht. Wij gaan naar KC en zijn Sunshine.

Ja, Sharon Redd, zangeres uit New York, al heel lang niet meer onder ons, maar heeft ons natuurlijk nog wel een heerlijk nummer nagelaten. Daar hebben we even naar geluisterd, In the Name of Love. Als we KC draaien, doen we Cool en de gang er maar even achteraan. En een heerlijk nummer ook, Take It to the Top.

Cool in the Gang en Take It to the Top. En dat betekent dat we nog één nummer te gaan hebben, lieve luisteraars. En dan zijn we weer aan het eind van deze disco show op de 7e juli. Maar geen nood, volgende week zijn we er uiteraard gewoon weer. Met een nieuwe disco show. Ja, absoluut. Dankjewel voor het luisteren. Mocht je voetbal kijken, veel plezier zometeen. En de andere wedstrijden. Dan gaan we het daar volgende week wel weer eens over hebben. Heel fijn weekend. Wordt mooi weer. Wij spreken elkaar volgende week. Bye bye.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Het treinverkeer tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven ligt vanaf oktober 9 maanden stil vanwege vervanging van de spoorbrug over de Gouwe. NS zet bussen in en adviseert reizigers tussen Leiden en Utrecht via Amsterdam-Zuid te reizen. Extra treinen en OV-fietsen moeten de hinder verder beperken. Bij een grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Xinjiang zijn 28 mensen omgekomen. Meer dan 200 werknemers werden volgens ANP geëvacueerd. President Xi Jinping gelastte een onderzoek naar de oorzaak. De eigenaar en enkele betrokkenen zijn inmiddels aangehouden. De brand trof een belangrijk industrieel productiegebied. Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, die door code rood hun mondeling examen misten, mogen toch beginnen aan een vervolgopleiding. Staatssecretaris Thiele wil voorkomen dat zij buiten hun schuld vertraging oplopen. Alle betrokken leerlingen en ouders zijn hierover per brief geïnformeerd door het ministerie van OCW. Erik ten Hag is niet beschikbaar als nieuwe bondscoach van Oranje. De technisch directeur van FC Twente wil zich de komende 2 jaar volledig richten op zijn werkzaamheden bij de club. Daarmee valt hij af als opvolger van Ronald Koeman. Andere kandidaten die genoemd worden zijn Arne Slot, Peter Bos en Michael Reiziger. En dan het weer. Vanavond is er veel zon, alleen in het noorden en oosten is er eerst nog bewolking. Wel blijft het overal droog. Dat geldt ook voor vannacht en vooral in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uiteindelijk uit op 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Eurohits door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. Ook de voorlopige hechtenis van zijn vriendin Kelly van O. is geschorst. De rechtbank nam het besluit nadat Van E. stelde dat in de gevangenis een aanslag op zijn leven werd beraamd. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben twee bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. De dorpen worden pas vrijdag weer per vliegtuig bevoorraad. Een vrijwillige brandweerman kwam om door vallende rotsen. De brand is onder controle, maar de weg blijft voorlopig dicht. Een Grieks F-16 gevechtsvliegtuig vloog vandaag in brand na een noodlanding zonder landingsbestel op Zakynthos. De piloot bleef ongedeerd en de brand was snel onder controle. Door het incident ligt het commerciële vliegverkeer stil. De Griekse luchtmacht onderzoekt de oorzaak van de technische problemen. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim te hebben opgevoerd. Volgens de Oekraïnse generale staf zijn in de zee van Azov 12 Russische tankers geraakt. De schepen zouden zijn ingezet voor bevoorrading van Russische troepen en het vervoer van olie. Ook een sleepboot en vrachtschip werden getroffen. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is sprake van wanbeheer. Daarover oordeelt de onderwijsinspectie. Het bestuur verbeterde de onderwijskwaliteit jarenlang onvoldoende en leverde belangrijke documenten niet aan. Ook ontbrak een wettelijk verplicht professioneel statuut. De inspectie heeft weinig vertrouwen dat het bestuur de noodzakelijke verbeteringen alsnog doorvoert. Het Israëlische leger trekt zich de komende dagen terug uit een bezet gebied in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle overneemt. De terugtrekking maakt deel uit van een akkoord tussen beide landen. Verdere proefgebieden worden onderzocht, terwijl overleg afhankelijk blijft van Israëls terugtrekking uit de afgesproken zones. De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. Ook de voorlopige hechtenis van zijn vriendin Kelly van O. is geschorst. De rechtbank nam het besluit nadat Van E. stelde dat in de gevangenis een aanslag op zijn leven werd beraamd. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben twee bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. De dorpen worden pas vrijdag weer per vliegtuig bevoorraad. Een vrijwillige brandweerman kwam om door vallende rotsen. De brand is onder controle, maar de weg blijft voorlopig dicht.

0: Radiogids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is sprake van wanbeheer. Daarover oordeelt de onderwijsinspectie. Het bestuur verbeterde de onderwijskwaliteit jarenlang onvoldoende en leverde belangrijke documenten niet aan. Ook ontbrak een wettelijk verplicht professioneel statuut. De inspectie heeft weinig vertrouwen dat het bestuur de noodzakelijke verbeteringen alsnog doorvoert. Het Israëlische leger trekt zich de komende dagen terug uit een bezet gebied in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle overneemt. De terugtrekking maakt deel uit van een akkoord tussen beide landen. Verdere proefgebieden worden onderzocht, terwijl overleg afhankelijk blijft van Israëls terugtrekking uit de afgesproken zones. De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. Ook de voorlopige hechtenis van zijn vriendin Kelly van O. is geschorst. De rechtbank nam het besluit nadat Van E. stelde dat in de gevangenis een aanslag op zijn leven werd beraamd. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben twee bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. De dorpen worden pas vrijdag weer per vliegtuig bevoorraad. Een vrijwillige brandweerman kwam om door vallende rotsen. De brand is onder controle, maar de weg blijft voorlopig dicht. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.